0: 4.
1: Uff a al voor me kut, kut me zaden. Köln am Ring, dat is toch schön. Stam.

0: De andere hebben een rutbuster, de katse wat er wilt.
1: Ja.
0: De rutbuster die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: I'm a Bienvenue. I'm going to Anna asked you to do my Johnny game.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, onder frikadel. Akkusiets! Ik

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kans dat wat er wel is.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draaien, kresten niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jux.